0: Verkeersveiligheid begint bij een goede opleiding. Autorijschool 7 Club in Rotterdam is de garantie voor een degelijke en snelle opleiding voor je rijbewijs. 14 hippe minis staan klaar om je op een vlotte manier het rijbewijs te bezorgen. Bovendien kan je tot 1 juni profiteren van 10% korting. Een cursus van 150 gulden voor je maar 135 gulden. Bij Autorijschool 7 Club Rotterdam. Telefoon 240416.
1: And you're with the happy, carefree sound of Radio Mi Amigo, broadcasting live from the LBH in Ronnie Lane and the Poacher.

Dit is Radio Miamigo. Uitzendend met 50 kilowatt op 319 meter middengolf. Hetgeen overeenkomt met een frequentie van 962 kilohertz. Het zendschip de MV Miamigo is geankerd in internationale wateren, 12 mijl uit de Engelse kust. Van 's morgens 6 tot 's avonds 7, 13 uur muziek per dag vanaf de Vrije Noordzee.

0: De milieubewuste automobilist kiest nu voor rijden op gas. Rijden op gas met Landi Den Hartog gasapparatuur, de enige met TNO-certificaat. De automobilist van nu kiest bewust gasapparatuur van Landi Den Hartog.
1: Voor uw modeshows, beurzen en openingen van winkels kunt u zich wenden tot onze mobiele Miamigo-studio. Voor boeking en informatie kunt u bellen met Patrick van Lijn. Telefoon 091 25 95 66.
2: Dit is Miamigo Internationaal.